How are you? If he's just explaining of a chinner, nave come kill. Gas man. She got only a triple out of the Nagan. Like Orwan, the Abergus air in her foddy. Doralesh, go away, and you'll catch a good seal in the coast of Lagan or air and Joe Reish. Stokishin and Fog and Yakishag Alban. Anyway, blint in the Asian, being Reisho, Pucker air filling the heron. Deer in the filly are Colin Kill, Chuck the Wally August Carrillo. They're Colin Kill. Lads, ni Fadlum, Tommy Baralta. Like dirt in the filly, I go on. So Cotter in the Colin Kill? Who shake a heron? Ocker Deuce, Kershi Pookie and Arahula, Bunasak Vekak Shay and Tear. Like his hot shape and Brogus by Shield the show. They dust Halbin Halbin, Bunasak Mayor Shasavari Ockeard. Sowlicky. Ik doel hard de flip-flops more, deint als het halve halve. Spraam hem, Jim. Nee, wel. Weet je, trace goeie deel aan je mural. Kun bij album te levitate maar hobbelen. Ik niet kan hem kill. Doe zo'n session aan de mural de wie het hoogte al aan geen la. Aan de mural geen en hoogte er doen er fad. Pees gele. Een crack laat fijn. En minst een foto gain of een radio.